0: zo heet inderdaad.
1: Waanzin. Super, ben je weer.
2: Het is hier weer afgelopen.